Discountzone. De supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Met een hart voor herzelen.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Feel the music.

5 uur thuis met het cafard. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: in stilte doet. Doet zondagsblad in de ochtendgroet. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoel. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen. Ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: Kalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw

In de traiteurafdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Op de Groenlaan in Herzele vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
1: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek, de douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
3: Je hoort van ons.
4: Radio Star.
3: Radio Star.
5: Goedemorgen.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
1: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek, de douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK al openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los.

0: Onze rode duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
1: Goedemorgen.
2: Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Discountzonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
2: Goedemorgen. Radio Start.
0: Dit is Studio Sonneveld.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.

Uit de stal van Stok, Aitken en Waterman om eraan te beginnen. De laatste koffiepauze van deze werkweek. The Locomotion in 88 van Kylie Minogue. Goedemorgen allemaal. Dankjewel aan de collega's van Studio Solveld. Een uurtje koffiepauze met de weerupdate halverwege dit uurtje natuurlijk. Met ook heel wat fijne muziek met Laidback die er straks aankomt. De formatie Doe Maar heb ik voor je meegebracht. Banarama zit er ook aan te komen. De Bos, maar ook Alphaville en zoveel meer. En zometeen gaan we ook al even naar de agenda gaan kijken. Dit is Level 42 nu uit 1991 met Guarantee.

We noemen hem ook wel eens de Big O, Roy Orbison in 1964, nu 62 jaar geleden. En die superhit Pretty Woman, die dan ook weer werd gebruikt voor de film natuurlijk met Julia Roberts erin. We zijn aan de agenda toegekomen. We gaan de laatste dagen eens bekijken van de maand juni. Want activiteiten, ja, er zijn heel wat zomeractiviteiten natuurlijk die we ook wel aan bod gaan laten komen. Maar de activiteiten zoals in het lokaal dienstencentrum en ook het showprogramma in cultureel centrum De Steen. Over in de zomermaanden wordt dat allemaal een beetje minder. Dat is in ieder cultureel centrum, een LDC wel zo, doorheen alle gemeenten. De laatste activiteiten waar je nog kan voor inschrijven zijn onder andere op dinsdag 22 juni de lotgenotenbijeenkomst fibromyalgie in het lokaal dienstencentrum van Herzelen. Dus lotgenotenbijeenkomst fibromyalgie in het LDC, het lokaal dienstencentrum. Inschrijven voor deel te nemen. Het begint om 14 uur. dienstencentrum@herzelen.be dienstencentrum@herzelen.be of bellen naar 053-60-33-04 053-60-33-04. En je kan ook nog naar de Zoeten dinsdag op dinsdag 30 juni om 14:30 ook in het lokaal dienstcentrum van Herzelen ook inschrijven via de gegevens die ik net heb meegegeven. En dan nog een activiteit op woensdag 24 juni. Dan is er in jeugdhuis De Wattage Overkop van 12:30 tot 16:00. En dat is een organisatie van de jeugddienst Herzelen. Voor meer info kan je altijd terecht via jeugd@herzelen.be. Maar gewoon langskomen is de boodschap. Je hoeft niet in te schrijven. Voilà, de agenda zit erop. Nu drie luiken weer aanvatten richting de weerupdate met de weerupdate die eraan komt na de bos. Bruce Springsteen met The Lonesome Day. Alphaville zometeen met die hit uit de jaren 80, Forever Young. En ook dit komt uit de 80's. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Conga.

Na 2002 met de Bos, Bruce Springsteen en de Lonesome Day, halverwege onze koffiepauze van deze vrijdag 12 juni. Het is tijd voor de weerupdate, wel op dit moment nog altijd zwaar bewolkt met soms lichte regen of motregen en lokaal slechte zichtbaarheden in de Ardennen, en in de loop van de middag kunnen er enkele schuchtere opklaringen verschijnen in het noorden. De temperaturen die schommelen rond een 16 graden in de Ardennen, en in het binnenland kan het een 20 graden worden. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit west-zuidwesten. Er zijn rukwinden mogelijk van 50 tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het dan vaak zwaar bewolkt met lokaal nog wat lichte neerslag, vooral in de Ardennen. Elders zou het droog blijven. In het noordwesten kunnen er ook opklaringen verschijnen. En de nachtminima, ja, die gaan vrij aardig liggen tussen 11 en 15 graden. En een wind die nog steeds matig uit zuidwest tot west waait, met vanavond ook nog steeds rukwinden van 50 tot 60 km per uur aan zee. Morgen zaterdag aanvankelijk nog veel bewolkingen, kan hier en daar nog wat lichte regen vallen. In de middag wordt het dan droog en laten zich de zon zich meer en meer zien. Maximum temperaturen gaan schommelen rond 19 à 20 graden met een matige westelijke wind. Zondag wordt het wisselend, met vooral in de namiddag heel wat stapelwolken. Kans op een buitje is daarbij het grootst in het noordoosten van het land en de Ardennen. Aan zee is er meer zon. Temperaturen ook weer 19 à 20 graden en er waait een matige noordwestelijke wind. Maandag gaat de temperatuur dan iets de hoogte in, gaan we naar een 21 graden met zonnige perioden en ook nog wel wat stapelwolken. Dinsdag blijft het waarschijnlijk droog met zonnige periodes en middelhoge wolkenvelden. Temperaturen gaan wel de hoogte in tussen 22 en 26 graden. Woensdag gaat dat naar 27 graden met wolken en met stapelwolken en zonnig weer. En dan naar donderdag, dan wordt er toch wel gesproken van 30 graden met heel wat zon en een hele kleine kans op onweer. Voilà, dat is de weerupdate voor deze vrijdag 12 juni. Wij nu verder in deze koffiepauze nog tot 11 uur met Banarama en Venus uit 86. Goedemorgen. Feel

Een van de hits van Gilbert O'Sullivan in 1972, deze Matrimony. We gaan alweer de laatste 20 minuten induiken van dit uurtje koffiepauze op deze vrijdag. De laatste koffiepauze in deze werkweek, want het weekend staat weer voor de deur. En het weekend, wel, het begint hier straks natuurlijk om 6 uur met Steven de Trooijer, zoals iedere vrijdag. Na de reclame gaan we naar Nederland met de formatie Doe Maar in 1981, sinds een dag of twee. Nadien de chorus met What Can I Do?

einde van de 90s in 98 met deze van The Corrs en What Can I Do. We zijn rond in deze koffiepauze van vrijdag 12 juni. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijne dag van. Straks dan komt er onze PDG aan, Patrick de Groot met het Land van de Groot. En wij zijn er morgen weer tussen 9 en 11 in een nieuwe aflevering van Star in de Ochtend. Geniet nog van de vrijdag, het weekend. Dat start hier ook vanavond met Steven de Troyer natuurlijk om 18 uur. En wij ronden nog af met Sunshine Reggae van Late Sunshine Reggae, ja, van Laidback uit de jaren 80. En ook Reggie, Arno en Melanie komen er nog aan als ik mezelf verlies. Tot morgen of anders genieten van het weekend hier bij Star. En we horen elkaar dan maandag terug in de nieuwe werkweek van de koffiepauze. Maar niet vergeten, ook morgen zijn we er tussen 9 en 11 met een nieuwe Star in de Ochtend. Tot dan, fijne vrijdag!

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Samsung. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountsong.
1: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
2: Je hoort van ons. Goedemiddag.

0: Scansonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
2: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star. Patrick de Groot. To all the people all around the world.

De melodie van het refrein is gebaseerd op het nummer Let's Go Dancing, Ooh La La La, uit 1982 van Kool & The Gang. Dit allemaal hier op deze vrijdag 12 juni. Onze beginplaat voor vandaag meteen op de single van Alexia. Bijzonder goedemiddag en welkom op jullie radio, Radio Star. We zijn er weer 2 uur en deze is er ook alweer bij.

In de Vlaamse Ultra 50 scoorden ze enorme radiohits met nummers als Nice to Each Other, Rain Me In, de veelgeprezen duet met Sam Fender en haar absolute megahit deze plaats, Man I Need, die wekenlang op nummer 1 stond in wereldwijd de grens van 1 miljard Spotify streams passeerde, de plaat van Olivia Jean. Terug naar 1986, Janet Jackson.

Big in Japan, hun absolute debuutsingle die meteen een gigantische wereldhit werd en de band op slag beroemd maakte. Forever Young is een van de meest gecoverde en tijdloze popballades aller tijden. Recentelijk, eigenlijk eind 2024, werd het nummer nog in een nieuw jasje gestoken door David Guetta en Don Diablo, de plaat van Alphaville.

Tot op de dag van vandaag is dat de hoogste hitnotering ooit voor een Italiaanse solozangeres. Haar platenmaatschappij geloofde er aanvankelijk niet in dat een Italiaans die in het Engels zingt succesvol kon zijn over de grens. Maar ze bewees grandioos het ongelijk. Spanje, Call Me. Dit is Ava Max en Star Power Intro met Sweet But Psycho.

Zijn platen worden maandelijks nog door miljoenen mensen bekeken op de Pino Danjo Spotify pagina en zijn klassieke videoclips kun je bekijken via YouTube. Dit is nog Take That in dit eerste uur hier bij Star met de plaat uit 1996. How Deep Is Your Love?

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: De muziek zegt alles. Radio Star. Patrick de Groot.
2: Ah, yeah.

Houston, Northern Night, Mick Jagger. Hij wordt wereldwijd beschouwd als een van de meest invloedrijke en energieke podiumpersoonlijkheden uit de geschiedenis van de rockmuziek. Samen met zijn vaste schrijfpartner, gitarist Kate Richard, creëerde hij tientallen onsterfelijke rockklassiekers. Dit allemaal in het tweede deel, hier bij de Star op deze vrijdag. Dit is Marco Borsato, je hoeft het niet.

Thomas Gray's een absolute vlaggenschip en een grote doorbraakhit is deze track Rumors, die hij eind december lanceerde via het prestigieuze label Tomorrowland Music. Het ging wereldwijd viraal met een video waarin hij de track voor het eerst liet horen op TikTok. Dit is Buster Poindexter met Hot Hot Hot.

Gigi Anderson heeft meer dan 1000 nummers op zijn naam staan. Hij schreef gigantische successen voor onder meer iconen zoals Mireille Mathieu, The African Baby. Meteen ook een van zijn grootste hits. We keren terug naar het jaar 1991. My Day Will Come, de titelsong van de Dinky Toys.

toontje lager op jullie radio, hoewel de oorspronkelijke groep in 1985 uit elkaar ging, blaast zanger Erik Messi de muziek weer sinds enkele jaren volop live in nieuw leven in met de vernieuwde bezetting. Stiekem gedanst hun allerbeste en meest legendarische nummer over de enige geheime blik in de discotheek. Dit is Jonas Blue en GP Cooper met Perfect Stranger.

1997 scoorde de Nederlandse happy hardcore formatie Party Animals een gigantische hit in de Benelux met een razendsnelle Loeigarde habbercover van dit nummer van Blondie Atomic. Straks nog de Scorpions met Send Me an Angel, maar wij nemen afscheid van jullie met de plaat van de Beach Boys met Kokomo. Nog veel plezier met Star. We wensen allemaal nog een fijne namiddag toe, fijn weekend en graag.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Zonk. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: De man van 38, die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy, is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor €79 miljoen. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
2: Goedemiddag.

0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
2: Radio Star.
3: Je hoort van ons.
2: Goedemiddag.

0: Zo dadelijk de officiële aftrap van jouw weekend. Vrijdagavond van Radio Star met tussen 6 en 7 uiteraard. Steven at Radio Star en tussen 7 en 8. 90s at Radio Star. Het is 6 uur, dat is de hoogste tijd voor het Radio Star nationaal en wereldnieuws. En dat krijg je op deze vrijdagavond van Koen Vervremd.
1: In de traiteurafdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
2: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxim van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.

0: Dat was Tom Grennan met A Little Bit of Love. Stem je nu pas of op Radio Star? Wees vooral hartelijk welkom hier bij ons. Ik mag jou vrezen en dan tot 8 uur vanavond.
1: Steven, at Radio Star. Feel the 80s.
0: En inderdaad, we duiken de jaren 80 in met BZN en het prachtige Blue Eyes. Misschien heb jij wel blauwe ogen, ik heb dat ook. Maar vooral dus heel wat toffe muziek de komende 2 uur hier bij Radio Star. Je stemt af op ons in de regio Zottegem, Haaltert en Ninove via FM 106.5. In de regio Sint-Lievens, Houtem, Oosterzeele, Wetteren beluister je ons via 105.4 FM. Of dat kan ook via onze video en livestream op radiostar.be. En zit je nu aan tafel, vooral smakelijk eten.

0: Ja, het is de dame met het bruine haar, José Oubé van de trio Love hier bij Radio Star. En nu verder met Francesco Napoli en Balla Balla. Heel fijn dat jij afstemt op Radio Star op deze vrijdagavond.
1: Un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta

parels uit de jaren 80 met deze Francesco Napoli uit 1987 alweer. Beste vrienden, en ja, het is vandaag 12 juli. Maar volgende maand op 14 juli, le 14 juillet, dan hebben we terug onze jaarlijkse actie Vive la France. Dan draaien we terug vanaf 4 uur in de namiddag heel veel Franse muziek bij Radio Star. Noteer het alvast in jouw agenda.

Discount Song. De grootste drankenverkoper van Herzelen. Discount Song. Als het echt vers moet zijn. Discount Song. De prijzenbreker.

0: Rock My Body, een hit van 3 jaar terug van Ina en Sash op deze vrijdagavond hier bij Radio Star. Het is inmiddels 6:30 en op vrijdagavond gaan we heel graag dan samen met jou op ontdekkingstocht in het Radio Star archief. Vorige week vertoefden we rond dit tijdstip met jou in de jaren 80 en deze week gaan we richting de 70s, de jaren 70 uiteraard, met niemand minder dan Dr. Hook en zijn heel gekende grote hit When You're In Love With A Beautiful Woman. Hopelijk ben jij dat voor dit moment ook vooral.
1: Steven, at Radio Star, feel the 70s.
2: Steven de Trooijer.

Dat was tot aan het gaatje Doctor Who Can When You're In Love With A Beautiful Woman. En we hebben daar uiteraard zoals iedere week ook een beetje opzoekingswerk over gedaan. Wel, Dr. Hook and the Medicine Show was de oorspronkelijke naam. Vanaf 1975 werd dat afgekort tot Dr. Hook. Dat was een pop- en country-rock band uit New Jersey. Ze waren actief van 1969 tot en met 1985. En nu gaan we dit programma verder zetten met een groep die ook het Eurovisie Songfestival ooit won in de jaren 70. Ik heb het uiteraard over ABBA met deze Waterloo. Heel fijn dat je afstemt op Radio Star.

0: souvenirs, allemaal uit de jaren 70 natuurlijk.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolleboom kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolleboom in de Doornstraat in Sint-Lievis-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolleboom.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
5: Discount Song. De grootste drankenverkoper van Herzelen.
6: Discount Song.
5: Als het echt vers moet zijn.
6: Discount Song. De prijzenbreker.

En daarmee werd het bijna 7:10 met Céline Dion en A New Day Has Come uit de Nillies. En straks tussen 7 en 8 is er dus 90s at Radio Star. Blijf dus zeker hangen bij ons, want we gaan nu verder met Jermaine Stewart en Get Lucky.

0: is a sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Het is exact 7 uur, zo dadelijk is er 90's at Radio Star, maar het is dus 7 uur de hoogste tijd voor het Radio Star Nationaal en Wereldnieuws met Koen Vervremd.
2: De grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.
3: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. 3 kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie 3 verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude €500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige 4e rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de 2e Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
4: Steven, at Radio Star, de jaren 90.
5: I love the 90s.

0: de Troyer.
1: Hey gasten, zit daar als ik? Dat is internationale klasse, ze nee!

0: Dat was dus onze vriend Sam Goris op deze vrijdagavond. Hij mocht dit 90s-programma openen met een minder gekende plaat, maar toch wel heel toffe meezinger van Sam Goris. Uiteraard ook uit de 90s. Heel fijn dat je afstemt op ons. Ik mag jou dus nog vergezellen tot 8 uur vanavond. En tot dit uur alleen maar goede muziek uit de jaren 90. Hè.
1: De muziek zegt alles. Ja.

Olverman met I Swear stond hoog in de hitlijsten in de zomer van 1994. En nu tijd voor Matthias Rijn.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
4: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Levensgevaarlijk.
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
6: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Zeker dat Pieter.
8: Discount Song. Als het echt vers moet zijn.
9: Discount Song. De prijzenbreker.

Gray van Tina Cousins uit het najaar van 1998. We kennen ze uiteraard ook van Mysterious Times met Sash destijds. En nu verder met muziek uit de 90s. Met deze van Wet Wet Wet en More Than Love. Heel fijn dat je afstemt op Radio Star. 90s at Radio Star nog tot 8 uur vanavond.

Valencia van Miami naar de King Beach in Blankenbergen. Want in de jaren 90 was er aan de King Beach in Blankenbergen de opnames van een toch wel heel populair programma, muzikaal programma genaamd. Inderdaad, 10 om te zien destijds aan de King Beach in Blankenbergen met Willy en Anne de Waatsleer of Willy en Wijlen Bea van der Maat. En in dit programma blikken wij heel graag eens terug naar 1991, beste vrienden. Met een vriend uit Halle, al ik zei het, een wijle vriend. Yes.

Dat was Paul Severs met Kom Dichterbij. Kom Dichterbij, want we hebben daar uiteraard ook wat opzoekingswerk over verricht over onze wijlen vriend Paul Severs. Paul Severs was uiteraard een Vlaamse zanger, muzikant en liedjeschrijver. Hij is helaas van ons heen gegaan in april 2019 op 71-jarige leeftijd. Severs groeide op te Huizingen en dat allemaal

0: Lavouche met Sweet Dreams uit onze vergeten platenbak. En Enrique Iglesias staat ook klaar met The Rhythm Divine. Maar nu eerst dit.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. We wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereidige

ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

dat waren ze dus destijds in discotheek D.O. in Gavre, beste vrienden. In de 90s uiteraard. We gaan eruit met onze vrienden van de Urbanian Cookie Collective en Sail Away. Ik zeil terug richting Haaltert. Volgende week vrijdagavond om 6 uur, dan zijn we terug te samen. Geniet van de muziek bij Radio Star. Salut!

Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Discount Zonk. Herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: Radio Star. Het weekend was nog nooit zo leuk.